Rute, wer ändert rekap diese Eid wat zöne? Hier ap Eid dat de Antichrist lastre, en dat lud poche. Ober, sine Recht es bestemt, en sine Rek es verdammt. Dat betone, met dat Rek dat aufgebild es en dat laatste Beest, es nicht am Anfang, aber lewe am Ein, davon. De kleine Huren chamt fair, nicht sehr lang verdem dat Jesus treedt, nur diese Eid, de levende Nationen en einzelne Menschen zurechte. Dit passiert dann am Eng, van de grote Triebsal tiet. Twaalfde Vers. Wat de eeuwige Beeste anbelangt, den Erherrscher wordt ook weggenomen. Ob antwort leven je jeft van de tiet en tiede. Dit is een beetje schwer uit te leien. Dort kun zennen dat de eerste drie Beeste ere Philosophie, wie nog te vingen ze goa en de Triebsal tiet, wann die ook al weer vernicht worden. Dort kun ook meine de andere tien. Tjenige de harsche dede en dat niet, Römische Rijk. Drittiende Vers. En ik zag in de nacht visionen, en zei, einer die zo weer als de mensen zien, tjem met de wolkje im Himmel, en tjem no dem, die van oude tijden her weer, en ze brachten am noda no am. Dit is dan zestjene als de Heer Jesus Christus zelfs. Als Jesus ver dem hoge priester stond, seht he von sich selbst, und das in Markus 14, 61 und 62 beschreiben. Aber Jesus bleibt ganz still und seht nicht. Der hohe Priester befrug am Wade und seht zu ihm, bist du der Christus, dem Hechter, ihr Segende, sein Sehen? Dann seht Jesus, ich sie, und je wurde den Menschen sehen seine, zu der rechten Hand von der Kraft sette, en met de himmelswolkje komen. Dat is krijgt wat Daniel hier ziet. En ook in Lucas 1, 32 vers, waar de engel, to Marie reed, zei hij, de wordt groot zijn en wordt dem allerhechste zien zijn, genaamd worden en God de Heer wordt aan zijn voeder doofd zijn troon geven. Dit is dan een zeer klare reden, daarvan dat de Heer Jezus de steen is, de uitgesneden wordt van den borg ohne hang, die dat gestalt vernichtet deed. En den tweede psalm, de zevende vers, zegt de Heer, ik word den beschluss geven. De Heer God heeft to mij gezegd, du bist mijn zin, vandaag ha ik die ter welt gebracht. Wie worden dat hier nu loten en worden dat nächste Mal en den viertiende vers ontvangen. Bedankt Gottes Segen, meine Freunde.

Nu slinnade telefon. Gjorde vi vätligste doktor om telefon. Hon säger att Anna en såja slämma krankhet har. Det har difteri. Det så är ansteckend. Och där vänns vårt fullsta kranken vågkomma en är avhålla. Als Anna dit heet, vangt ze nog aan te hielen. Aber mama, du temst toch met. De ma wie eerst een tijd lang stel, dan zei ze Anna dat deed niet. Dat is een aanstekende krankheid, en du zoust ons alle niet aanstekken. Dat wens hoe dat die hier was. En dan kon je echt niet metkomen met die. Aber het verspreekt die, het wordt die jeder dag bezeten komen. Zo wordt Anna metgenomen in het krankenhuis. Ze kreeg ganz alleen in de stof. En dan moest ze ganz alleen leiden. Ze werd ganz treurig. Er had ogen weer voller tronen. En de tweede bloes naar de deur. Wat eindelijk er een ma er wordt bezeten komen. De krankenschwestern waren ganz gescheiden vroeg. Die waren ook zo scharf dus te aard. En die wilden ook zitten met haar spelen. Aber ze had schon gelost. Anna te bloes naar de deur, wann er ma endlich wird komen. De koft ook veel speelt is, ob ook dat interessiert er nisch. Nu ging de deur op, ob er nen kom bloes naar krankenschwester. En die zegt, Anna, zeig mal een Fenster, wer daar steht. Zeig, dat's die ma, die is die bezeten gekomen. En waarom temt die nisch nenne? Vroeg Anna treurig. Ze had zich zo gebangt naar haar ma. Ze had zo geluurd dat hij endlich wordt komen. En nu stond hij buiten om venster. Aber Anna, dat deed niet. Du wolltest je. Du hast een zoja ansteckende krankheid. En ook de andere tien event hier op de station lezen, zijn zoja ansteckend. Dan wordt die mama ook krank. En dat wist je toch niet? Nee, aber ik wil me met je vertalen. Dan mag toch het venster op, dat ik met je kon reden. Nee, Anna, ook dat zit niet. Du musst met die ma zo vertellen, dat is een venster. Du kost haar lachen, dan freet ze zich. En du kost haar ook weefelen met haar hond, dan freet ze zich ook. Aber dat wie Anna te weinig. Jo, zeg de krankensesser, wenn du die ma wat zeigen wist, dan kost du mij dat zeigen, en es wat er kunnen zeigen, da bitte. Nee, dat wil Anna niet. Ze wil zichzelf met je vertellen. En niet dat is ernst wem. Dit weer aan niet goed. Er maakte een ganz lange tijd om venster. En een jentje kwam aan het huis. Dit weer aan het te weinig. Ze vergroef er je zegt en tessel in heel zoja. Dit zal alles gewesen zijn. Ze wilde mij maar bezeten komen. Ja, ze moest de ganze wereld vergonnen. Jeder dag kom de mama en weifelt haar durch een venster en lacht haar en freet zich op een mooie jintje knisch.

Varför jag inte vet. Anna kom det fjärs vid det allmöna till jag vese. Är det så går göra. Så langsam för jag inte. Nu från då. Endlich kom de krankensesternen en sier til Anna. Anna, von dort temt dine ma en vi tenne et fenster oppmåke. Hier durf en von dort erste mal der schen bitse oppnet fenster vertale. Oh, da freit Anna sich oba. Aus er ma kom, vertalte sie sich so viel. Ar wir so viel op dem Horten, wo sie der will vertale. En er ma vertalt, wo tüs alles passiert wir. En wat het zijn uit de schuld vertaalde. Want ook eenmaal waar aan de eind komen en vroegen, werd Anna jeend. Jo, daar wordt nu veel vertaald. En als de mama was jeend, leed Anna eens aan. Zo rustig. Nost weer haar mooi op hem hoort wat haar brand wat ze er maar wil zeggen. Nu kon ze schoon insloppen. Nu had ze zo'n rustig hoort. Dit weer zo schoon geweest. Endlich met die uitreden.

Nu brugt Anna ook al niet zo heel lang in het krankenhuis blijven. Als ons vanmorgen de dokter in haar stoof kwam en zei: Ach Anna, hier bent u. En ik koe ontzet, hoe ik die wel vind. Drink nog die warme cacao uit en dan ruip we die ma aan en dan kon die van daar afholen. Du kost van daar naar huis, du bist ganz gezond. We hebben je tijd, die bloed, dat wist ook. Alles is waarde in ordning, du bist ganz gezond. Aber nu freut Anna zich, endlich naar huis. Ze ruipt ook voets der mama aan en die kon haar afholen. Ze freut voor ze nu naar huis. Endlich met ihre familie. Nu wünsche sie sich so gebangt hat.

Dank schein Tjenja für eine Schuld Zana zum diese Ondach der Hartje. En ik wud mi ook zeer vreien, want je wud een eksens ware hartje wellen, nu de ondachten van, jeder dag met Jezus.

0: Yvian Mon. Yvian Mon, you burn and it's lean a dart. They boss up and an under to lean a dart. But hey, dart is your old via, short he also hold to a better. Dan, for dre yua, via he in reason preja. He has nimals fill what vidas be in 500 mil you common from doa wu he you burn via, and doa wu he han van condade, yank he mask am at the folk. I have nimish in hue with om, and you nomen manke herrschaft, half nish in buk you schreven, half sich nish befreed, nish feel lant and he's a top you coughed, as nish na hue or shoulder as you goen von mansion, and half sich nish na hue or stage you merkt and as I a grote stolt, over here wie in morn. Here wie in morn, I had nush gross what it on sich selst, and I had nush met is a welt to down, but a day goddess orbit, to what he you shacked wie. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz aschuldig werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een reimische triets aan je neelt. Tussen twee andere verbreken. Ze goa wil ze dan nog hank, toen stoven, trokken de soldaten al lesser, maakt zichzelf tot je bent.
1: Guten Abend, liebe Tjenja. Nu kommt die gute Nachtgeschichte van Tante Anna.

0: Hei hone gemeint Gottes, Eva alle Moten verfolgt und verstiert. Eva in einer Echtheit in ihre Gesatzen, hat hei am ganzen Judentum alle andere übertroffen. Vers 15 sagt dann wieder, aber aus dem, dem ich der sinnig Not, te wat besonderet beraupen hat, eier ek geboren ward, dat gefallen deid, mi sinen sehen te openborn, dat ek von am mangte Völker predigen soll, jenk ek nicht erst mit Menschen reden. Hier redt he von sine Bekehrung door an Damaskus. Wel wans morgen, dat he hier von Gott sinnig Not redt. Hij redt ook davon, dat God am der Gnod door te beraupen had, om Jezus Christus en arm te openboren. Dat zag je hier, dat wie een grote Gnod, dat God arm, die heide gemeint Gottes vervolgd had. Deze Gnod wees, dat Jezus Christus zich en arm wird openboren kennen. Hij had de gelegenheid gekregen, zich te bekeren, in dit voor de menschen uit te leven. Zit het bij ons ook zo, kennen andere mensen dat morgen dat Jezus Christus in ons hart leeft? Krijg dat wie passiert als hij de gelaten dat evangelium gebracht had. Wie Paulus kunnen de mensen dat morgen, en daarvan redt hij hier. Dan zegt hij vader, dat als hij zich bekeerd had, had hij niet met Fleisch en Blut gered. Daarmee bicht hij fair, dat ze denken worden, dat sind ook bloß ne menschelje leer wir, so is die wat de jüdische leerers anhouden en gered. En Vers 17 jettert dan wieder. En hij zegt, ik jink ook nicht nur Jerusalem nur die al eier apostel wieren als ik. Ik jink nur Arabien in scheim wader träg nur Damaskus. Wat passiert dan als Paulus zich in Damaskus bekeert had? Hij zegt hier klar, dat hij niet voorts naar Jeruzalem terug ging, maar leven naar Arabien en na dem waar hij terug naar Damascus. Hoe lang die dit? We lezen vers 18 en 19.
1: Dan om 3 jaar reisde ik naar Jeruzalem Petrus te bezieken en weer 15 deel met Antoop. Maar ik heb van de andere apostel keinen gezeinen buiten Jacobus den Herrn zijn broeder. In wat ik junt hier ver God schrieb, zijn nicht leerjes.
0: Van de tijd als Paulus zich in Damascus bekeerd, wat hij endlich terug naar Jeruzalem ging, waren dat al even 3 jaren geworden. Wat had hij aan de tijd gedaan? Na jo, hij zegt je hier, hij weer leven naar Arabien gegaan. Dat is een wüsten jeend, en door schienbaar had de haar aan bejeend, en door wie hij dan in deze 3 jaar van Herrn beleerd geworden. Ik wil zeggen dat we de beste Bibelschool wat einer hebben kon, wiels God door de leraar weer. En God openboort zich, dem Paulus, en haft am al deze wijsheid gegeeft, dat hij am Nieuwen Testament kon zoveel brief schrijven, wo dat ze reicht met de gemeint zijn zal, en wo dat met ons geloven is. Als hij dan terugkwam en naar Jeruzalem ging, werd dat maar bloos van een ganz korte tijd. Hij zegt hier 15 dagen. Daar had hij dan besonders met Petrus gered, aber ook Jacobus. Nog eenmaal verzekert hij ons van zijn waarhaftigheid. Hij zegt, ik lieg nicht. Dit weer Paulus zeer wichtig, dat de Galater wisten, dat hij zijn leer nicht van irgendwo abgeschnackt had, aber dort Gott selbst am dit Evangelium eine Gedanken hat nennengelegt, ohne irgend Halb von Menschen, nicht einmal der Apostel in Jerusalem. Wir lesen dann die Vers 21 bis 24.
1: Dorab reiste ich dann aus Syrien in Cilicien. In Christus seine Gemeinden in Judäa kannten mich dann noch nicht. Die hatten dort bloß sein hiert, dort die, der an erst verfolgt hat, predigt nu den Glauben, den hij erst had proeft te verstieren. En ze loofden God, dat het met mij zo geworden weer.
0: En zo vertelt hij dan, wou dat je waast weer, als hij terug naar zijn thuis kwam. De christen chanten aan bloos als een vervaljaar, wat zich bekeerd had. En daarvoor deiden ze God over zijn loven en prijzen. Wou zit dat van deel bij

0: The clock is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen. En de brood van ons leven van jou is uit 1. Mose 40, 23, wordt het gezegd. De aanschenke ober hield Jozef niet in denk en vergoot van hem. Dit vierde maal weer Jozef nog in gevangenis. Dit is het laatste maal waar we hem door zijn worden. De stund waar hij losgeloten wordt is gekomen. Dat is interessant, dat nog 2 jaar leren dat hij zich niet op mensen verloten zal, merkt God nu de weg op dat hij kan losgeloten worden. Hij wordt niet bloos losgeloten, hij wordt de persoon die onge den kennig de meeste macht had. Wel we ons eenmaal verstellen wat had kunnen passieren wanneer de aanschenker niet van Jozef vergeten had. Ik stel me voor, hij wordt nog zijn metarbeider gegonnen zijn, de koch oder de verste in de kerk, en zo wordt het dit gezegd hebben. Heb je niet arbeid voor een gewitste en begoede jonge man? Ik traf een jonge man im gevangenis, voor wem ik vrouw. Ganz sicher, wordt de koch gezegd hebben. Wie kennen arme halbbrücken zum abwaschen en abriemen? En dan wordt Jozef een deine in de kerk geworden zijn. Oder vielleicht wird de aanschenker nog wem in de regering gegaan en doorgevraagd, als aan nicht wem fehlt. Sie mochten dann gesagt haben, na, wann er taufelässig ist, können wir ihm als Scheckbengel brücken. Dann wird Josef ein Scheckbengel geworden sein. So konnte die was sein, wann Menschen Josef seine Zukunft kontrolliert haben. Aber wie als Gott Josef seine Zukunft kontrollieren deut, wird er der Präsident von Ägypten. Dort wird entschieden viel anders als seine Kirche dein oder als ein Scheckbengel sein. Dat is zo, zoals dat in de Bibel in Jeremia 17, vers 7 en 8 zegt. Ober de Heer wordt de mens zijn en wer zijn vertrouwen op hem zat, die zich ganz op hem Heer verlaat. Die is krak zoals een boom, die aan een water staat en zijn wortelen om rief verschmidt. Dat is treurig, ober de Wied en vers 5 en 6 zijn ook woer, wo dat zegt. Dit is wat de Heer zegt. Ik word dem verdammen, die zich op mensen verlaat, en op de kracht van mannen en niet zijn vertrouwen op de Heer zat. Die wordt als een struik in de wildnis zijn en niemals wat God het op ze komen zijn. Die wordt op Zaltland te wonen komen en een drieje wildnis waar China woont. Wou de wereld niet alles verdreid heeft. Wanneer iedereen zich op de Heer verloten deed, dan lacht de wereld en zegt, wat is met dem mens los? Im Jendeel, wenn er andere Ehren rot folgt, sei er, dass er eine weise Person ist. Die Bibel haft über das letzte Wort. Die wird in Jeremia sind von der noch krank so gültig, als Donnerstag gesagt worden. Der Herr wird dem Mensch sehen, wer sein Vertrauen auf ihm sagt. Weil wir uns Vertrauen ganz auf den Herrn sagen. Herr, hab uns lernen von ganzen Horten sein, laut den Wellen gedonnen worden.

Nu slinnade telefon. Gjorde vi vätligste doktor om telefon. Hoi sett dat Anna ne soja schlemme krankheit hod. De hod difteri, dat soja onstekend. En da weins wird voedste kranken woegekomme en aar afholle. Als Anna dit heet, fangt ze nog on te hiele. Aber mama, du temst doch met. De ma wie eerst ne tiet lang stel, dan zei ze Anna dat deed nisch. Dat is een onstekende krankheid en du sollst ons alle nicht onstetten. Da weins hoorde die hier was. En dan kon je echt niet metkomen met die. Aber het verspreekt die, het wordt die jeder dag bezeten komen. Ze wordt Anna metgenomen in het krankenhuis. Ze kreeg ganz alleen in de stof. En dan moest ze ganz alleen leiden. Ze werd ganz treurig. Ihre ogen waren voller tranen. En ze zei de bloes naar de deur, wat eindelijk ihre maat.

Nu brugt Anna ook al niet zo heel lang in het krankenhuis blijven. Als eens vanmorgen de dokter in haar stoof kwam en zei: Ach Anna, hier bent u. En ik ga ontzettend hoe ik die wel vind. Drink nog die warme cacao uit en dan ruip we die ma aan en dan kan die van daar afholen. Du kost van daar naar huis. Du bist ganz gesund. We hebben je tijd, die bloed, dat wist ook. Alles is waar in ordnung. Du bist ganz gesund. Aber nu freut Anna sich. Endlich ne Huis. Ze rubt ook voets der Mama aan en de kom haar afholen. Ze freut voor ze nu ne Huis. Endlich met ihre Familie. Nu wens ze zich zo gebangt had.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus hafte tinga life en dot hivan hand att tinga zalena am kuma. En du met väl ek jönt eine karte ondag vertale wo je tjena alle dag en bestje maja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar saja na wat God zijn woord te zaja haft. En deze ondag de kuma van dat biok jede dag met Jesus.

Dank zijn tjenge voor een je schuld zennet om deze ondag te hartje. En ik wil me ook zeer vreien, want je wil de nekstens ware hartje wellen naar de ondag te van, jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Med dankbarom hårten begreis ik alle tauhira van deo. Heit junt van hårten vara velkommen til dit program, en vens ook dat de haar ons van deo taup sehnen mog. Dat vi an deze tid de Gott ans jef doch genoeden haben mochten en alle schwierigkeiten de ans het leven brengen dat vrouw onsen weich te goenen zo as am dat je veld en am ihr brengt. So mocht de haar ook to de tauhiren van deo sienen sehnen geven.